maak het lekker. Ons gooi het lekker op die pad. Tegen op de leven, ja? Als een lekker man. Als hij tijd.